En zo klonk dit Dixit Dominus van Marianne Martinez. U hoorde Marianne Herzig sopraan, Nele Grams mezzosopraan, Christian Havel tenor, Roland Faust bas en u hoorde de Salzburger Hofmuziek onder leiding van Wolfgang Brunner. Van Oostenrijk gaan we dan nu naar Frankrijk en daar werd de geestelijke muziek gedomineerd door het Grand Motet. Jean-Joseph de Mondonville was een van de eerste componisten die deze vorm aanpaste aan de klassieke stijl. We horen nu zijn De Profundis uit 1748.

Het De Profundis van Jean-Joseph de Mondorville werd uitgevoerd door Gillian Fisher, sopran, Charles Daniels, tenor, Stephen Varco, bas en de Choir of New College Oxford en London Baroque onder leiding van Edward Higginbottom. Zingt u in een oratoriumkoor en heeft u iets te zeggen over het repertoire, dan is het misschien leuk om iets van deze werken uit te voeren, in plaats van vaak de grote klassiekers. En mocht uw koor om wat voor reden dan ook geen katholieke kerkmuziek zingen, dan is er altijd nog Carl Philipp Emanuel Bach. We sluiten af met zijn korte kantate Heilig, een rijp en subtiel werk dat hij op 62-jarige leeftijd schreef.

Dit Heilig van Carl Philipp Emanuel Bach werd uitgevoerd door het Rias Kammerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Hans-Christoph Rademann. Tot zover deze aflevering van Sans Souci, een programma dat werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

0: Dit jaar viert de klassieke muziekwereld de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven. En dat wordt gevierd met concerten, met boeken en cd's. En één daarvan is een boek over de Beethoven-receptie in Nederland. De komende viering had nooit zo groot kunnen zijn als Beethoven niet gedurende al ruim twee eeuwen een centrale figuur is in het culturele leven in Nederland. En mijn gast van vandaag, Emmanuel Overbeke, schreef daarom een boek. Nu is het niet over Beethoven of over de persoon en zijn werk, maar over de manier waarop we in Nederland sinds 1800 met zijn werk zijn omgegaan. Zijn boek gaat dus evenzeer over ons als over onze componisten. Daar gaan we vandaag over praten en laten natuurlijk voldoende muziekvoorbeelden horen. En ik zeg u alvast dat aanstaande maandag gaan we dagelijks een programma over Beethoven uitzenden. En dat allemaal in het kader van zijn 250ste verjaardag onder de titel Leven Beethoven. Maar nu, Emmanuel Overbeke, hartelijk welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je boek Beethoven in Nederland, wanneer komt dat precies?
1: Precies wanneer?
0: Ja, we praten over 2020.
1: Ja.
0: Dus eind van dit jaar.
1: Dus we moeten nog even overleggen met de uitgever, maar het streven is 2020.
0: En ben je er lang mee bezig geweest eigenlijk, met dat onderzoek?
1: Ongeveer, dit is afwisselend materiaal verzamelen en afwisselend schrijven. Ik denk dat ik er kleine 3 jaar mee bezig ben geweest. In het begin dan, je weet natuurlijk niet welk materiaal je zult verwachten. Dus in het begin verzamel je totdat je allerlei patronen ziet. Nou, die ga je dan beschrijven en dan moet je natuurlijk oppassen dat dat patroon niet te veel jou gaat sturen. Dus je moet wel blijven zoeken en ook je openstellen voor nieuwe onverwachte gezichtspunten. Maar, en daar is gelukkig ook ruimte genoeg voor.
0: Wat zijn je belangrijkste bronnen geweest?
1: Kranten, tijdschriften, boeken. Vanaf 1900 hebben we ook opnames, programma's van concerten, uitspraken van muzici. Soms ook uitspraken van schrijvers, want Beethoven is niet alleen maar bekend in de muziekwereld, maar natuurlijk ook verder buiten. Dus heel af en toe kom je dingen tegen van theologen, filosofen, romanschrijvers. Er zijn wat gedichten. Het aanbod is groot.
0: Ja, we gaan het dus in dit uurtje daarover hebben. En ja, we laten dat illustreren door voldoende muziekvoorbeelden, zal ik maar zeggen. We moeten dan praten eigenlijk over de tijd vanaf 1800.
1: Ja.
0: Hè? Dus dat is dik 220 jaar geleden.
1: Ja.
0: Maar Beethoven is als kleine jongen, als broekeman, is die in Nederland geweest.
1: Ja, kijk, strikt gesproken valt dat bezoek buiten mijn boek. Want wij weten niet wat Nederlanders van Beethoven vonden. We weten trouwens heel weinig over dat bezoek. Beethoven was toen 12, bijna 13. Hij heeft gespeeld in ieder geval aan het hof van stadhouder Willem de Vijfde. Misschien ook nog bij kennissen in Rotterdam, maar daar heb ik niks over kunnen vinden. Over dat bezoek aan Den Haag weten wij iets. Hij heeft gespeeld, we weten niet wat. Vermoedelijk eigen composities, want hij had al het een en ander gecomponeerd. Daarvan was ook wat uitgegeven. Dat waren variaties voor klavier. En Beethoven was toen inmiddels een zeer gevorderd klavierspeler.
0: Als 13-jarige.
1: Hij kon bijvoorbeeld op die leeftijd al grote delen van dat Voltempereerde klavier uit het hoofd spelen. Dus hij was er vroeg bij. En we weten ook hoeveel hij voor dat optreden in Den Haag uitbetaald kreeg. Want in 1965 is de nota ontdekt waarop precies staat hoeveel hij kreeg. Dat was voor toenmalige begrippen een flink bedrag, want hij kreeg in verhouding meer dan de andere muzici die die dag optraden. Niettemin vond hij ons grote krenten en had hij zich heilig voorgenomen om niet meer terug te keren. Daar heeft hij zich ook aan gehouden.
0: Maar voor de goede orde, als ik je even onderbreken mag, hij speelde dus voor de stadhouder, hè? Willem de Vijfde.
1: Ja, voor mensen aan het hof.
0: Mensen aan het hof,
1: en kijk, dat was op zich niet bijzonder, want er traden wel meer muzici op aan het hof. Ook wonderkinderen, ook Duitse muzici traden regelmatig op in Nederland. Bijvoorbeeld Beethovens grootvader, Beethoven kwam uit een muzikale familie, heeft ook in Nederland gespeeld.
0: Dussek bijvoorbeeld.
1: Ja, en sommige Duitse muzici zijn hier gebleven. Bijvoorbeeld Wilms en Roepen. Dus, en sommige muzici bleven ook maar kort, dus die hadden ook de naam van een eendagsvlieg. En Beethovens bezoek is dus verder onopgemerkt gebleven. We hebben geen recensies, we hebben geen verslagen of dagboeken of wat dan ook. Nou, we kennen dus wel die opmerking van Beethoven dat hij ons maar duivenpikkers vond. En hij had zich dus ook voorgenomen niet terug te keren. Er bestaat trouwens een boek over Beethovens bezoek aan Voorschoten in 1812. Dus ik ben daar heel nieuwsgierig aan begonnen. En dan lees je op de laatste bladzijde dat het allemaal fictie is.
0: Oh, ja, dat is het kasteel Voorschoten, neem ik aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. En wat deed hij daar? Of, had hij, of was het ook nou, weer fictief?
1: Volgens die fictie heeft hij hier opgetreden. Maar dat is, leuk als fictie.
0: Ja, leuke fictie. Hij kwam onder begeleiding van zijn vader?
1: Ja,
0: moet ik me voorstellen?
1: Dat is een beetje onduidelijk. Toen hij 12 was, werkte hij in Bonn aan het hof bij de kapelmeester. Misschien is die man meegegaan. Misschien is er ook familie meegegaan. Dat is niet helemaal zeker. Kijk, daarna, nadat hij dus weer terug was gegaan, zijn er dus nauwelijks contacten geweest tussen Beethoven en Nederland. Dat dan, kijk, in 1809, we zijn natuurlijk al een stuk verder, dan is Beethoven inmiddels zo beroemd dat hij van de Nederlands Instituut voor Kunst en Wetenschap, als ik het goed zeg, een hoge onderscheiding krijgt. Dus dan wordt hij een soort correspondent. En hij stuurt dan een heel officieel bedankbriefje. Maar vermoedelijk was hij niet zo tevreden, want hij werd in één adem genoemd met mensen die hij beneden zijn niveau vond. En vlak voor zijn dood, dan is Beethoven dus nog beroemder en inmiddels helemaal doof, gaat een Nederlander bij hem op bezoek. En Beethoven was dus inmiddels doof. En om dan toch nog een soort van contact te hebben, schreef hij dan op wat hij zei. Dat liet de ander. Nou, die schreef dat ook op. En dat zo werden briefjes uitgewisseld. Dus dat is later uitgegeven in de vorm van conversationsheften. En daardoor weten we wat hij vond van de beroemdste Nederlandse componist van dat moment. Dat was Wilms.
0: Ja.
1: En die vond hij eigenlijk maar tweederangs figuur.
0: We gaan het er zo meteen nog uitgebreid over hebben, over Nederland en de Nederlandse componisten en zo.
1: Ja.
0: We laten een stukje horen, de variaties over een mars van Dressler.
1: Ja, dat heb ik uitgekozen omdat dat een van die stukken is die Beethoven dus had geschreven net voor of in de tijd dat hij in Nederland was.
0: Laten we luisteren.

0: En tot zover de variaties over een mars van Dressler. Gespeeld door Ronald Brautigam op fortepiano. En de componist was Beethoven. En naast mij zit Emmanuel Overbeke. We praten over Beethoven en de receptie van Beethoven in Nederland. De Beethovens reputatie tijdens zijn leven in Nederland. Kun je daar iets over zeggen? Want dat begon in 1800 eigenlijk.
1: Ja, het begint inderdaad zo rond 1800. Dan hebben we voor het eerst berichten over uitvoeringen. Ook over. Dan hebben we ook wat artikelen over zijn muziek. Eerst in muziek en tijdschriften. Later ook elders. De stukken die in het begin vooral werden gespeeld waren symfonieën en symfoniedelen. Dat past, en ouvertures. Dat paste bij de concertpraktijk van die tijd. Veel concerten waren opgebouwd uit korte stukken. Vaak voor uiteenlopende bezettingen. Waar men bewust streefde naar afwisselingen. Het concertwezen stond nog enigszins in de kinderschoenen. Er waren nog niet zoveel concertzalen. Sommige zalen hadden een eigen muziekgezelschap. En dat bestond uit professionals en amateurs. Dus dat betekende ook dat de muziek niet al te moeilijk moest zijn voor, niet alleen voor de luisteraars, maar ook voor de muzici. De meest gespeelde werken waren dan ook stukken die redelijk te doen waren. Dat was bijvoorbeeld delen uit de 5e, uit de 6e, uit de 7e symfonie. De late symfonieën werden nog nauwelijks gedaan, want die vond men te moeilijk voor luisteraars en voor muzici. De vroege symfonieën werden ook niet zo vaak gedaan, want men vond dat Beethoven daar nog erg onder invloed stond van Haydn en Mozart. En dat was wat diverterend en oppervlakkig en te weinig diepzinnig. Al heel snel ontstaat het idee, Beethoven is een componist van grootse en verheven muziek. Nou, als je met die bril naar zijn werken kijkt, dan zie je, begrijp je ook waarom het ene stuk beter werd ontvangen dan het ander. Dus de vroege stukken wat minder. Vooral de stukken uit wat wij dan nu zijn middenperiode noemen, zo vanaf 1800 tot 1815. De late stukken vond men heel moeilijk. Wat, denk ik, Beethoven in zijn begintijd enorm heeft geholpen, is het feit dat hij een Duitser was en geen Fransman.
0: Ja, want daar wil ik je eventjes over vragen. Als we praten over 1800, dan praten we over de Franse tijd.
1: Ja, ja.
0: De Fransen waren in Nederland. Hè. Ja, ja, 1815 werden we pas een eigen koninkrijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe werd die Duitse muziek hier dan ontvangen?
1: Nou, goed. Onder andere omdat het een Duitser was. En een van de bekendste stukken van Beethoven, vlak na de Napoleontische tijd, was Wellington Sieg. He, waarin hij de slag verbeeldt waarin Napoleon wordt verslagen. Dat was een van zijn meest gespeelde stukken. Dat ebt later wat weg. Maar dat Beethoven een Duitser was en geen Fransman heeft enorm geholpen. En je ziet tot nou zeker een halve eeuw na het vertrek van de Fransen dat er heel negatief over Franse muziek wordt geschreven.
0: Ja.
1: En in zekere zin heb je iets vergelijkbaars gehad bij de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, want juist omdat dan Duitsland die oorlogen begint, ontstaat er ook een sterk anti-Duits sentiment, ook in het muziekleven.
0: Gaan we zo meteen over hebben. Werd er over hem geschreven al meteen, vanaf 1800?
1: Ja, er zijn vanaf 1818 ook muziektijdschriften. En daar wordt dan over geschreven voor en door, zeg maar, gevorderde amateurs die enigszins op de hoogte zijn. Over het leven wist men nog niet zoveel. Men kende de voorgeschiedenis ook nog niet zo goed. Want verder terug dan Haydn en Mozart ging men eigenlijk niet. Hoe oude muziek kende men nauwelijks. Ja, misschien in katholieke kring Palestrina een beetje, maar dan had je het vreselijk wel gehad. Hoe Bach was nog nauwelijks bekend. En vergeleken met Haydn en Mozart vindt men Beethoven een enorme sprong voorwaarts. En dan komt er al meteen iets heel dubbels om de hoek kijken. Kijk, door die sprong voorwaarts kun je hem zien als een vernieuwer en ook als een rebel. En dat ziet men ook en dat waardeert men ook. Tegelijkertijd houdt men niet zo van het rebelse, maar men houdt wel van het grootse en het verhevene.
0: Het monumentale ook,
1: ja.
0: Dat hij doodging in 1827, werd dat gemarkeerd in Nederland of niet?
1: Dat kreeg uitgebreid aandacht. En daarvoor was het al zo dat men Beethoven de grootste componist van zijn tijd vond. Er zijn stukken waarin Beethoven wordt vergeleken met tijdgenoten. En die tijdgenoten zijn helemaal niet slecht. Maar Beethoven is een klasse apart en is tijdloos en verheven en voor alle generaties. De grote woorden werden niet geschild.
0: Nee. Hoe werd die uitgegeven? Wat waren het Nederlandse uitgevers? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, het werd ook in Nederland uitgegeven. En het was al heel snel. Zijn muziek was al heel snel zo populair dat anderen er brood in zagen om hun werk uit te geven op naam van Beethoven.
0: Dat
1: is al vroeg begonnen. In mijn eerste jaar vond ik op een rommelmarkt een stuk wat heet Wals van Beethoven. En het leek mij niet van Beethoven, maar ik kende die muziek van Beethoven toen nog niet goed. Dus ik ging daar mee naar mijn prof Slothuis en ik liet het hem zien.
0: Marius Slothuis.
1: En die zei binnen 1 seconde, dit is niet van Beethoven. En ik keek een beetje verbaasd en toen zei hij heel geruststellend, oh, dat gebeurde zo vaak. En ik heb inmiddels ook diverse zogenaamde stukken van Beethoven gevonden. En er wordt soms ook in de literatuur ook gewaarschuwd voor vervalsingen.
0: Dat is wonderlijk eigenlijk, hè, dat het zomaar kan.
1: Nou ja, in zekere zin is het een teken van populariteit dat anderen er brood in zien om met zijn reputatie aan de haal te gaan.
0: Ja, ja. Zullen we luisteren naar een volgend stuk wat je hebt uitgekozen? En dat is de 6e symfonie, deel 1.
1: Dat is dus een van de meest gespeelde werken, omdat het een symfonie...
0: In die tijd bedoel je dan?
1: Ja, ook al. We hebben overzichten van wat op diverse podia werd gespeeld. En sommige symfonieën, onder andere deze, waren zeer in trek. Ook omdat composities over onderwerpen uit de natuur toen in zeer in trek waren.
0: Laten we luisteren naar een live-opname uit 1940 van het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg.

0: En tot zover deze zesde symfonie. Het eerste deel daaruit, een live-opname, hoorde u uit 1940... van het Concertgebouw Orkest onder leiding van Willem Mengelberg. En nou denk ik meteen natuurlijk, Willem Mengelberg, 1940, oorlogstijd.
1: Ja.
0: Wanneer is dit opgenomen? Is het voor de, ik neem aan, voor de bezetting?
1: Ja, zo vanaf de Eerste Wereldoorlog tot en met de Tweede gaf Mengelberg bijna elk jaar een cyclus met alle symfonieën. Dat is een traditie die iets voor hem is begonnen, die het Concertgebouw Orkest jaren heeft volgehouden, enkele keer met een andere dirigent, maar meestal Mengelberg. En in 1940 is de cyclus helemaal opgenomen voor de radio. En in 1960 zijn dus die opnames eerst uitgebracht op LP en veel later op CD. Mengelberg heeft ook een paar symfonieën op de plaat gezet. Dus we hebben gelukkig nog redelijk wat opnames van hem met Beethoven.
0: We praten met Emanuel Overbeke over zijn boek Beethoven in Nederland, wat dit jaar uitkomt, eind dit jaar. En bij de Concertzender zitten we hier te praten over, in een special over Beethoven in Nederland. En jij hebt zelf periodes aangegeven in dit uurtje waar je het over wilt hebben. Ja. Bijvoorbeeld, hij overleed in 1827.
1: Ja.
0: En dan heb je gezegd van de periode 1827 tot 1848 is een interessante periode. Waarom die 1848? Is dat omdat we toen een democratie werden?
1: Dat heeft er zeker mee te maken. Kijk, want de burgerij krijgt dan in wezen de macht. Die heeft het in cultureel opzicht al. Die hebben ze dan ook in politiek opzicht. De ideeën van de burgerij over Beethoven worden zeg maar gemeengoed. Dus Beethoven is een voorbeeld, schrijft verheven muziek. Hij is geen rebel, dat is begrijpelijk, want de burgerij heeft de macht en wil die houden. Dus dan ga je natuurlijk niet een voorbeeld zoeken bij een componist die ook rebels is.
0: Nee, die houdt niet van rebellie, de burgerij.
1: Nee, en dat wordt natuurlijk nog sterker na 1848 door de grondwetsherziening, want dan heeft Beethoven de macht. En je
0: Beethoven de macht, de democratie de macht.
1: Ja, de politieke macht.
0: De politieke macht, ja.
1: En dat blijft in feite zo tot 1870. En in die periode merk je dat aan allerlei dingen. Beethoven is het voorbeeld voor alle componisten. Men volgt wel met interesse de componisten die na Beethoven zijn gekomen. Die vindt men wel goed, maar van minder niveau. Met als grote uitzondering Mendelssohn. Ook dat is een soort modelburger. Wat natuurlijk bij Mendelssohn ook meespeelde was dat hij een Duitser was. Man van verheven gevoelens. Dat hij de religie in zijn muziek verwerkte op een wijze die ook voor een seculier publiek aantrekkelijk kon zijn. Mendelssohn als persoon was een sympathiek figuur. Mendelssohn is iemand die ook geen rebel is, of althans op een hele beschaafde wijze. Hij schopt niet tegen de aristocratie, hij is ook zelf een aristocraat. Dus, en als je met zeg maar, de Mendelssohn-bril naar Beethoven kijkt, dan begrijp je ook waarom hoe Beethoven werd behandeld. Voor een deel als wat al gebeurde tijdens zijn leven. In het concertbedrijf worden vooral symfonieën en korte delen gespeeld. Van de concerten minder 1 en 2, want die zijn nog een beetje heidenesk. 5 vindt men moeilijk, ook voor muzici en luisteraars. Dus dat wordt wat minder gespeeld. Kamermuziek begint wat later op gang te komen. En dan vooral strijkkwartetten, de vroege opus 18, want die zijn te doen. Opus 59 ook nog wel, maar de late zijn gewoon te moeilijk.
0: Ja, ja.
1: Sommige stukken moeten ook veroverd worden door hun muzici. Dus met de negende had men aanvankelijk grote moeite. En men vond de koorpartij ook veel te lastig, ingewikkeld. Nou, maar goed, men gaat het doen. Dan blijkt het te doen. En dan pas krijgt de negende de status die het nu heeft.
0: Ja, over de negende is natuurlijk een heel ook weer een aparte uitzending te maken. Maar alle mensen weer een broeder.
1: Ja.
0: Leefde dat toen in Nederland? Dit idee van verenigt u?
1: Nou, als men zich wilde verenigen dan onder een soort vlag van burgerlijkheid, netheid, beschaving, dat wilde ik zeggen.
0: Ik had een broeder.
1: Ja.
0: Leefde dat toen in Nederland? Dit idee van verenigt u?
1: Nou, als men zich wilde verenigen dan onder een soort vlag van burgerlijkheid, netheid, beschaving, dat wilde ik zeggen. De

Klavecinist Anne Robert speelt sonates van de 18e-eeuwse componist Joseph Boulogne. Ze gaat nu verder met de 8e sonate, weer in de vertrouwde toonsoort D groot, en de 9e sonate, eveneens in D majeur.

Anne Robert speelde de 8e en de 9e sonate voor clavecimbal van Joseph Boulogne. Dan zijn hier nog twee delen uit zijn 10e sonate in F majeur.

Anne Robert speelde sonates van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Een componist die leefde van 1745 tot 1799. U luisterde naar de eerste aflevering van een serie over deze componist. Voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Gegevens op concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Onbekend is onbemind. Deze vijfde aflevering wijden we aan Sylvain Dupuis. Die leefde van 1856 tot 1931. Dupuis is een van de grote namen uit Luik. Maar toch is hij voor ons niet helemaal bekend. Nadat hij de Prix de Rome won, gebruikte hij het prijzengeld voor een stuurreis naar Bayreuth en München. Hij raakte onder grote invloed van de kleine man uit Bayreuth, Richard Wagner. Hij haalde hem later zelfs eens naar Luik om te dirigeren. Die invloed hoort u nu zeker in zijn symfonische ouverture Pour un drame, een werk uit de 80e jaren van de 19e eeuw. U hoort het in de uitvoering van het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak.

En zo begonnen we dit programma met Pour un drame van Dupuis. Met het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak. Dan nemen we nu een flinke stap in de tijd en staan we stil bij een laatwerk van Sylvain Dupuis. Zijn prelude en dans uit 1925. Dit werk is opgedragen aan Eugène Isaïe. We luisteren naar de violist Richard Pieta en het Orchestre Philharmonique, nu weer onder leiding van Jean-Pierre Haak.

U merkt dat u helemaal niks hoort. Klein technische storing. Maar als u even blijft wachten, dan komen we met de prelude en dans van Sylvain Dupuis.

excuses voor de technische storing, maar tenslotte is dit een live programma. En uiteindelijk kon u toch luisteren naar de prelude en dans uit 1925 van Sylvain Dupuis. Richard Pieta was de violist samen met het Orchestre Philharmonique de Liège. Dirigent Jean-Pierre Haken zijn orkest vervolgen met de suite in D kleine terts, een werk uit de 90er jaren van de 19e eeuw. Muzikale invloeden kwamen nu niet van Wagner, maar van vooral Elgar en Vaughan Williams.

En dat was van Samuel de Lange junior, Carillon. De organist Bram Beekman gaat verder met een werk van Christian Frederik Hendricks junior. Een variatie op Psalm 107.

En dat was nog een keer organist Bram Beekman op het orgel van de Hervormde Kerk in Bunschoten. Bram Beekman speelde de variaties op Psalm 107 van Christiaan Frederik Hendricks junior. Ook heel populair waren de piano quatre mains, de vierhandige pianowerken, in het Jonge Koninkrijk. Wij horen dadelijk het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee Tomkinson fortepiano's uit 1815. Het duo speelt het duetto in F grote terts van Christiaan Friedrich Roepen.

Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar speelden op twee fortepiano's van Tompkinson uit 1815 het duetto in F van Christian Friedrich Ruppe. Dan kunt u nu nog luisteren naar vier walsen van George Hendrik Witte uit 1862. Het duo Jordans en van Doezelaar zitten dit keer achter twee Bechsteinvleugels uit 1870.

En dat waren tot besluit van dit programma vier walsen van George Hendrik Witte. U hoorde het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee Bechstein Grand Piano's uit 1870. Dit programma, Koninkrijk der Nederlanden, is voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Een tweetal componisten vandaag, Schubert en Mendelssohn. Met deze laatste beginnen we. Uit de reeks van 13 symfonieën, of symfonia's, die hij al voor zijn 14e schreef, nu de 8e in D groot. U hoort Amsterdam Sinfonietta onder leiding van zijn oprichter en eerste dirigent Lev Markies.

U heeft geluisterd naar de 8e symfonie voor strijkers van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Lev Markies. Als contrast met de strijkers besluiten we vandaag met een van Franz Schubert's prachtige pianosonates. U gaat de pianosonate in E, Deutsch 459, horen, gespeeld door Bart van Oort.

eerste deel uit een pianoconcert in A groot, door Hummel gecomponeerd op zijn 12e. Dat succesvolle optreden van Hummel zorgt natuurlijk voor meer optredens, onder andere aan het hof van koning George III. En op een van die Londense recitals mag hij ook een eigen werk spelen. Waarschijnlijk ging het om zijn sonate opus 2 nummer 3 in C groot. We draaien daaruit het openingsdeel, gespeeld door Ian Hobson. 14 was Hummel toen hij dit schreef, onvoorstelbaar.

Ian Hobson met het eerste deel uit de sonate opus 2 nummer 3, geschreven door Hummel op zijn 14e. Dit stuk heeft hij waarschijnlijk in Londen uitgevoerd. Een compositie waarvan we zeker weten dat hij hem als 13-jarige in de Engelse hoofdstad heeft gespeeld, is een pianotrio van Haydn, Hoboken 15-14. Ik vind het langzame deel daaruit zo bijzonder dat ik het wil laten horen. Er heerst een Mozartiaanse vredigheid en het zwerft zo avontuurlijk door ver verwijderde toonsoorten dat je de romantiek als het ware voelt naderen. Zo eindigt dit deel in de buitennissige toonaard Dies. We horen het Bozar-trio met de nog steeds actieve, zeldzaam mooi spelende pianist Menachem Pressler.

langzaam deel uit een trio van Haydn dat Hummel als 13-jarige in Londen uitvoerde. Na Engeland is het volgende reisdoel Nederland. Het is oorlog tussen het revolutionaire Frankrijk en Engeland. Tijdens de overtocht worden ze beschoten door een Frans schip. Een matroos naast Hummel wordt dodelijk getroffen. Eind 1792 komen vader en zoon aan in Rotterdam. Daar wordt hij op de posters aangekondigd als 12 jaar jong. Die leeftijd klopt niet, want Hummel is op dat moment al 14. Maar dat zorgt gewoon voor meer betalende nieuwsgierigen. Weer weten we niet wat hij daar speelt, maar wel dat iedereen enthousiast over hem is. Want in de 2 maanden die erop volgen mag hij wekelijks optreden aan het hof van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau. We sluiten deze eerste aflevering van Herkansing voor Hummel af met het tweede deel uit een fluitsonate, opus 2 nummer 2. Door Hummel gecomponeerd op zijn 14e. En gespeeld door Lise Daou fluit en Carmen Picard piano. En ik zeg er vast bij, deel 2 van Herkansing voor Hummel volgt op dinsdag 24 februari weer om 7 uur. Samenstelling en presentatie zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Wilt u reageren? Nou, dat kan. Schrijf dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Fijn dat u geluisterd hebt en tot de volgende keer op 24 februari om 7 uur. Dag.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 3 van de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. En deze aflevering 3 die gaat over Jan Ladislav Dušek en duetten voor harp en fortepiano. We staan dus in deze aflevering stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dušek. En we luisteren dus naar duetten voor harp en fortepiano. Te beginnen met het duo in F groot, opus 26 uit 1794, wat de componist in Londen heeft geschreven. De harpiste Masumi Nakazawa hoort u op een enkel pedaalharp van Naderman en dat dateert uit 1815. En achter de Broadwood fortepiano uit 1804 zit Richard Egger.

heeft geluisterd naar het duo in F-groot opus 26 van Dussek. Massima Nakazawa hoort u op een naar de man enkel pedaalharp uit 1815 en pianist Richard Egger zat achter een Broadwood forte piano en die dateert uit 1804. We gaan luisteren naar diezelfde uitvoerder, maar nu met het mooie duetto in C, waarschijnlijk geschreven voor amateurmuzici.

harpiste Masumi Nakasawa. Zij speelde het duetto in C groot van Jan Ladislav Dusek. En die hoorde natuurlijk ook pianist Richard Egger. Dan gaan Masumi en Richard nu verder met duo Concertant opus 72 uit 1811. Intussen is de componist weer terug in Parijs.

En zo klonk het duo Concertante opus 72 van Jan Ladislav Dušek. Met harpiste Masumi Nakazawa, zoals eerder gezegd, op de naderman enkelpedaalharp uit 1815. En de pianist Richard Egger, die speelde de Broadwood fortepiano uit 1804. Dan nu nog het eerste deel uit het duo Concertante opus 73. En dat dateert uit 1811.

Tot besluit was dat het laatste deel uit het duo concertant opus 73 van Jan Ladislav Dušek. U hoorde de harpiste Masumi Nakasawa op de Naderman enkelpedaalharp uit 1815. En ook deze keer was van de partij pianist Richard Egger en hij speelde op de Broadwood fortepiano uit 1804. Tot zover dus dit derde deel in de serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. Een serie die voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht.

onbekend maakt onbemind. U hoorde de zoon van Brahms, tevens kleinzoon van Bach. We hebben het over Max Reger. Te laat geboren om modern te zijn en in 1916 te vroeg overleden om van zijn succes te genieten. En nu eigenlijk nog steeds vergeten. Dat dit onterecht is, bewijst de aria die u zojuist hoorde, gespeeld door Pieter Wispelwey en Paolo Giacometti. Een aria van Reger gebaseerd op een air van Bach. Regers stijl van componeren is tegelijkertijd conservatief en vooruitstrevend. Hij grijpt terug op de traditionele vormen van de 18e eeuw, maar zijn avontuurlijke gebruik van harmonie blikt vooruit verder de 20e eeuw in. Wie Reger tot op heden onbekend was, moet eigenlijk beginnen met de pianostukken Aus meinem Tagebuch. Deze korte stukken zijn de sleutel tot Reger. Alles gebeurt hier, emotionele diepgang, pathos en het soms bijna bozaardige gevoel voor humor. Matthias Becker speelt nu deel 1 van Aus meinem Tagebuch.

Opus 14, Sterbelied, dies eine kann mein Sehnen nimmer fassen, Mond, so gehst du wieder in Versuchung. Lieder von Erich Korngold, gesungen durch Konrad Czarnow und René Mees an der Piano. Wilt u de teksten, de titels van de liederen nog eens nalezen? Kijkt u dan op onze site concertzender.nl en daar ziet u de speellijst. In het jaar van deze liederen ging ook zijn opera in première in twee theaters tegelijk. In Hamburg en in Keulen. Vader schreef het libretto, Die Tote Stad, opus 12. Het werd een wereldsucces. Het meest bekende lied hieruit is zonder twijfel Marietta's lied. Luistert u naar sopraan Adriane Pichonka en pianist Renild Mees.

Marietta's Lied uit Die Tote Stad op 12. Die stad is trouwens Brugge. U luisterde naar sopraan Adriane Pichonka en pianist Renild Mees. Hij schreef hierna nog prachtige liederen zoals Was du mir bist en Unvergänglichkeit. Maar het was theaterproducent Max Reinhardt die hem naar Berlijn haalde, waar hij muziek ging schrijven voor toneelproducties, ouverturen en balletmuziek. Ondertussen veranderde de politieke situatie in Duitsland. Korngold ging dat zelf merken toen de nazi's zijn muziek gingen verbieden. Die Tote Stad mocht niet meer op het toneel verschijnen. Werk van Joodse componisten mocht niet meer worden uitgevoerd. In 1933 vertrok hij naar Amerika, naar Hollywood. Kreeg daar opdrachten om muziek te schrijven bij films. In 1935 werd hij door Warner Brothers gevraagd muziek te componeren voor de film Captain Blood. Hierop volgden 18 filmcomposities in 12 jaar. Het waren voor die tijd spectaculaire avonturenfilms met exotische locaties, zeegevechten en romantiek. Zijn muziek heeft dezelfde grandeur, pathos en soms bombast als zijn orkestwerken. Korngold noemde deze composities opera's zonder woorden. In deze muziek was Korngold een pionier. Hij kreeg er ook een Oscar voor, zelfs twee. Zijn wijze van componeren beïnvloedde filmcomponisten als Max Steiner, Franz Waxman, Ugo Friedhofer en John Williams. Natuurlijk werden zijn liederen ook anders. Hij gebruikte Engelse teksten, veel Shakespeare. Maar het was filmmuziek geworden. Weg zijn Mahler en Strauss. Music in the Night en Under the Greenwood Tree, gezongen door sopraan Courtney Budd samen met pianist Dalton Baldwin.

Under the Greenwood Tree en daarvoor Music in the Night. Gezongen door sopraan Courtney Budd samen met pianist Dalton Baldwin. Muziek dus uit de Hollywood-tijd. Na de oorlog had Korngold goede hoop dat hij zich in Oostenrijk weer als belangrijk componist kon vestigen. Maar de lokale pers sloeg die nogal hardhandig de bodem in. Men zag niets meer in de componist van filmmuziek, die er bovendien nog een ouderwetse componeerstijl op nahield. De Weense première van Die Katrien werd een regelrechte flop, die evident laat romantische stijl tot op het bot neergesabeld in de pers. Er vloeide nog wel het nodig uit zijn pen, zoals het derde strijkkwartet. Het vioolconcert, Jascha Heifetz, was er in de jaren de belangrijkste pleitbezorger van, en het is nu een van de meest uitgevoerde vioolconcerten. En de symfonie in Vieschoot. Maar het gebrek aan resonans maakte van Korngold tenslotte toch een verbitterd mens. Zo stierf hij ook in 1957 in zijn geliefde Hollywood. Maar ook de muzikale tijdgeest blijft in verandering. En we mogen nu spreken van een revival van Korngolds werk. Ik wil dit programma afsluiten met het laatste lied dat hij schreef als opus 41. Een eerbetoon aan de stad van zijn jeugd, in puin geschoten in de oorlog, de stad waar hij gehoopt had terug te keren, Sonnet für Wien, gezongen door bariton Konrad Jarno samen met pianiste Renild Mees.

Sonett für Wien. Konrad Czarnow en René Mees. In dit programma liederen van Erich Korngold. Tot de volgende keer.

Luisteraars, welkom bij Radio Romantica, vanavond gevuld met kamermuziek. We beginnen met een groot werk in een bijzondere bezetting, het nonet van Joseph Rheinberger. Dat is geschreven voor 9 solisten, 5 blazers, te weten fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn, zitten naast 4 strijkers, viool, altviool, cello en contrabas. Dit kleine orkest biedt de componist eindeloos veel mogelijkheden en hij laat horen dat hij daar wel raad mee weet. Luister nu dus naar dit nonet van Rheinberger in de uitvoering van het ensemble Wien Berlin. 4 delen, allegro, menuet, andante trio, adagio molto en finale allegro.

En zo klonk het nonet van Josef Rheinberger uit 1884. Het werd gespeeld door het ensemble Wien Berlin, bestaande uit solisten van de Wiener en de Berliner Philharmoniker. Dit legendarische ensemble bestond in 1993 uit Wolfgang Schulz fluit, Hans-Jörg Schellenberger hobo, Karl Leister klarinet, Günter Högner horen, Milan Turkovic fagot, Rainer Kurzmal viool, Wolfgang Christ altviool, Georg Faust cello en Alois Posch contrabas. In Radio Romantica kunt u nu luisteren naar de vioolsonate van Antonín Dvořák. Dit stuk ontstond in 1880, in hetzelfde jaar waarin Dvořák aan zijn vioolconcert werkte. De kamermuzikale pendant is echter wars van violistische virtuositeit en effectbejag. In de sonate bepalen innigheid en intimiteit van de muzikale taal de sfeer en de expressie. Violiste Antje Wijdhaas en pianiste Silke Avenhaus spelen voor u de sonate in F, opus 57 van Antonín Dvořák. Drie delen: Allegro ma non troppo, poco sostenuto en Allegro molto.

U heeft geluisterd naar het Blokfluitconcerto opus 7 en 9 van Tommaso Albinoni, componist van de maand bij de Concertzender. En deze werken werden uitgevoerd door Mica La Petri, blokfluit, en I Solisti Veneti onder leiding van Claudio Simone. Muziek uitgebracht bij het label RCA.

Dit is de Concertzender en we beginnen nu met een nieuwe serie, de Zweedse Symfonie. Hierin hoort u Zweedse symfonische muziek vanaf 1781 tot en met 1945. En we beginnen met de Zweedse Mozart, namelijk Jozef Martin Kraus. Aan het hof van de Zweedse koning Gustav III in de tweede helft van de 18e eeuw stond de opera centraal. Deze prachtlievende vorst werd door de adel vermoord tijdens een gemaskerd bal. Verdi gebruikte dat verhaal later voor zijn opera Un ballo in maschera. Deze Gustav III haalde de Duitse componist Jozef Martin Kraus naar Zweden in 1778. En hij stuurde de componist naar Europa voor een muzikale studiereis. Een mooie weerslag daarvan zijn de symfonieën van Kraus die hij tijdens deze reis schreef. We beginnen met de symfonie in C grote terts. Deze symfonie is nog in Stockholm geschreven in 1781. Hij heeft het nummer VB139 en dat is een catalogusnummer. Die catalogus is gemaakt door meneer Van Boer VB. Dus de symfonie in C grote terts VB139. Voor u speelt het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist.

Het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist speelde de symfonie in C grote terts van Joseph Martin Kraus. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met de symfonie in C kleine terts. Ook van Joseph Martin Kraus. De symfonie schreef de componist in Wenen. Ik zei u net al dat Gustav III deze componist in Europa stuurde om inspiratie op te doen. En deze symfonie, de volgende symfonie, componeerde hij in Wenen in 1783. Hij is opgedragen aan Joseph Haydn. En in dit werk komt heel duidelijk naar voren wat de invloed van Gluck op de componist was. Symfonie in C kleine terts.

Dat was de symfonie in C kleine terts met het catalogusnummer 142, VB 142, van Joseph Martin Kraus. Peter Sundqvist dirigeerde het Zweeds Kamerorkest. Dan gaan we nu verder met de symfonie in S groot, ook van Kraus. Dit werk schreef de componist in Rome in 1783. Ook dit keer luisteren we naar het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist. Van Joseph Martin Kraus. Peter Sundqvist dirigeerde het Zweeds Kamerorkest. Dan gaan we nu verder met de symfonie in S groot, ook van Kraus. Dit werk schreef de componist in Rome in 1783. Ook dit keer luisteren we naar het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist.

Nummer 17 in de reeks was de favoriet van Clara Schumann en van Mendelssohn, die lang niet alles van Chopin kon pruimen. Harmonisch ging zijn muziek hem vaak veel te ver. Een zacht wiegend zes-achtste ritme. De telkens terugkerende zware basnoot tegen het einde doet in de verte toch iets lugubers vermoeden, terwijl de rest toch overwegend vredig is. Nummer 18 heeft iets van een heftige worsteling. Optimistisch en technisch veeleisend is nummer 19. De prelude daarna, nummer 20, heeft twee collega-componisten dermate geïnspireerd dat ze er variaties over hebben geschreven, Busoni en Rachmaninoff. Het is een soort begrafenismars. Harmonisch zeer vooruitstrevend met een effectief gebruik van dissonanten. Niet zo gek dus dat Rachmaninoff hiermee later aan de haal is gegaan.

Dat waren nummers 17 tot en met 20 uit Chopin's Preludes opus 28, gespeeld door Miloš Gauka. We hebben er nog vier over. Eerst weer een soort nocturne. Von Bülow noemde dit stuk Zondag. Daarna de opstandige en ongeduldige nummer 22, lichtend voorbeeld voor Scriabin in zijn jonge jaren, toen hij nog sliep met partituren van Chopin onder zijn hoofdkussen. Daarna maken we een heerlijk zomers boottochtje in nummer 23. En we eindigen met hel en verdoemenis. Een verontrustend begeleidingsmotief in de linkerhand is constant aanwezig en maakt het geheel nog eens extra luguber. En aan het slot vervliegt ieder sprankje hoop door middel van drie hamerende superlage D's. Chopin laat er geen twijfel over bestaan. Het is afgelopen.

Dat was pianist Miloš Gauka met de laatste vier preludes uit Chopin's reeks opus 28. Ik zei het al aan het begin van de uitzending, deze mooie cd is niet overal te koop, omdat die in privébeheer is vervaardigd. Maar als u hem wilt bestellen, dan kan dat bij de Vrije Boekhandel in Breda. Hun webadres is www.devrijeboekhandel.nl. www.devrijeboekhandel.nl. We hebben nog tijd voor een toegift, misschien wel voor twee. Een heerlijke, opwindend, virtuose, maar wel weer superkorte Chopin-prelude in Aschoot. Marta Argerich legde hem op zo'n manier vast dat het je letterlijk de adem beneemt. Ze deed dat in 1977, toen ze nog voor solo-cd's de studio inging. En zo kunnen we aan het eind van deze uitzending zeggen dat we het hele hoofdstuk Chopin en de prelude hebben afgewerkt. Ik kondig meteen even af. Deze uitzending werd voor de Concertzender samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Ronald Visser.

0: Goedemorgen, welkom bij de Concertzender. Gelukkig nieuwjaar kan ik nog zeggen. In het vorige decennium klonk er om deze tijd altijd de gewone programmering van de Concertzender. Maar in 2020 is een bijzonder jaar, het Beethovenjaar. Dit jaar is het precies 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren. In heel klassiek minnend Nederland wordt dat gevierd, wij gaan dat dus ook doen. Leven Beethoven heet dit programma. Het doel, dit jaar draaien we alle werken van Beethoven. Vanaf volgende week elke dag, elke werkdag een uurtje tussen 10 en 11. Dan lukt dat precies. Dat wil zeggen dat we aan het eind van het jaar dus alle muziek van Beethoven gedraaid hebben. Waar ik zelf ook heel erg naar uitkijk, want ik ken lang niet alles. En lukt live luisteren niet altijd, dan is dat natuurlijk geen probleem. Want alles is online als podcast terug te luisteren op www.concertzender.nl. En omdat ik en mijn collega-presentatoren onmogelijk alles kunnen kennen, nodigen we elke maandag een specialist uit die de muziek van de week komt duiden. En nu in de voorafgaande week hoor je drie inleidende programma's om Beethoven even goed te leren kennen. En vandaag zit tegenover mij Bart van Oort. Bart, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan het spits afbijten.

0: Het derde deel uit de pianosonate nummer 5, de finale, is dat Prestissimo door Bart van Oort zelf gespeeld.
1: Ja, dat is, ik dacht nog, dat is een poos geleden.
0: Is dat zo?
1: Nou, hij komt binnenkort weer. Ik ga binnenkort naar New York om in een pianomarathon mee te doen. En dan komt deze ook weer op het programma.
0: En waarom?
1: Ja, dat hebben ze gevraagd.
0: Ah, ja.
1: Bij zo'n marathon is het altijd ingewikkeld hoor. Want dan doen er een heleboel mensen mee en die moeten allemaal hun favoriete stukken spelen. En van de 32, of in dit geval 35 sonates, zijn er waarschijnlijk een stuk of 15 die iedereen wel wil doen. En dus dan wordt er gewoon gekozen.
0: Ja. Bart van Oort, je won in 1986 het Mozart Forte Piano Concours in Brugge. Je werd in 1993 Doctor of Music Arts in Historical Performance Practice aan de Cornell University in Amerika. Speelt veel op festivals, lezingen, masterclasses, concerten over de hele wereld. Geef les aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Ik lees even gewoon je hele biografie voor, ongeveer. En je bent dan vooral gespecialiseerd in de fortepiano en dus die historische uitvoeringspraktijk. We kunnen je ook wel kennen van je ensemble, de Van Swieten Society, waar je altijd achter de toetsen zit, zullen we maar zeggen. Dat kan van alles zijn, hè?
1: Jawel, wij treden op met muziek tussen 1750 pak een beet en 1880.
0: Klavercimbels voor de piano.
1: Nee, nee, klavercimbels, daar zul je mij niet mee aantreffen. Ik vind het prachtig, maar dat is niet mijn vak. Het verandert heel sterk het beeld, hoor. De studenten die wij nu krijgen in Den Haag zijn bijna altijd ook klavecinist of gaan dat erbij doen. Dus het vak van historische toetsen, dat wordt veel breder. Ik ben zo'n beetje nog de laatste generatie, denk ik, van fortepianisten die daar helemaal op kunnen focussen.
0: Ja, ja. Van waar die verandering?
1: Nou, omdat het speelveld zo enorm verandert. Laat ik het zo zeggen, de toetsenisten vinden zichzelf niet meer specialisten in één instrument. In Den Haag en Amsterdam, oude muziekafdeling, doen wij wat ze in Moskou bijvoorbeeld al 20 jaar doen. Alle toetsenspelers, dat is zowel de moderne pianisten als de organisten, de klavecinisten, doen ook historische instrumenten erbij. Dus onze oude muziekafdeling in Den Haag biedt nu het vak aan van historische klavier. En dan kun je alle drie die vakken binnen je opleiding kun je doen. Dus orgel, klavecimbel, fortepiano en klavichord zelfs. En de moderne pianoafdeling die begint zich daar nu ook in te roeren. En wij gaan ook steeds meer werken met de moderne pianisten.
0: Zelfs, ja. Ja. Oh, interessant. Nou, daar komen we op terug. Want dat zal wel een grote crosslink zijn tussen elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat we net gehoord hebben, hè, dat was op fortepiano.
1: Ja.
0: Beethoven zou het instrument gekend kunnen hebben?
1: Ja, deze nou specifiek niet. Want dit is een kopie van het piano uit Beethovens tijd, 1795. Door Chris Manen gebouwd in België. Mijn favoriete bouwer. Er zijn een aantal hele goede bouwers in Europa. Hij is er een van. Maar ik speel al mijn hele carrière op zijn instrumenten. En wat hij heeft gedaan, zoals bijna alle bouwers in de wereld. Hij kopieert de Walter. De originele Walter uit 1795, die staat in het Landesmuseum in Nuremberg. Daar zijn goede tekeningen van en die tekeningen gebruiken ze, al die bouwers. En die is uit 1795, precies de tijd van deze sonate. De fortepiano is een sprekend instrument. Het articuleert beter, de toon is niet eindeloos lang, zoals bij de Steinway. De toon is natuurlijk ook niet zo rijk, maar de fortepiano heeft wel eindeloos veel kleuren. Dus karakteriseren is heel erg belangrijk. De muzikale zin, zoals Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert ook nog, Brahms, Schumann nog schreven. Die muzikale zin bestaat uit muzikale woorden. En net zo goed als ik nu articuleer, moet ik dat op die piano ook kunnen. Terwijl in de moderne optiek, maak ik het even heel zwart-wit, is het belang van de doorgaande melodie, de horizontale doorgaande ononderbroken melodie, is het allergrootst. Je hoort het vooral nog heel sterk bij zingen en bij vioolspelen. Dat articuleren gebeurt natuurlijk wel, maar is ondergeschikt aan het dragen van de toon. Zingen is klinkerzingen geworden in plaats van medeklinkerzingen. Zoals dat in de 18e, begin 19e eeuw nog wel zo was. Pianospelen is een soort de zinnen zo mooi mogelijk aan elkaar plakken. In plaats van de zinnen zo mooi mogelijk scheiden. En zelfs daarbinnen de woorden zo mooi mogelijk scheiden. Een eigen karakter, een eigen vorm geven. Er komt heel veel innerlijk rubato bij. Terwijl juist ook in het moderne spelen het ritme bijna gelijk wordt aan het metrum.
0: Zullen we daar eens naar luisteren? Want we hebben hetzelfde, niet hetzelfde stukje, maar wel uit dezelfde pianosonate. Ook op de moderne vleugel. Misschien kunnen we dat wel horen. Dit is Alfred Brendel.

0: Het eerste deel, het presto uit het pianosonate, uit de pianosonate opus 10, nummer 3, gespeeld door Alfred Brendel. Niet helemaal dezelfde als wat we hiervoor hoorden, dat zei ik wel, maar dat klopte niet. Bart?
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Wat is nou beter?
1: We doen niet aan beter, we doen aan anders. Mm-hmm. Wat Brendel hier doet, kijk, ik had erbij moeten zeggen dat alle groten der aarde, en daar hoort hij natuurlijk bij, staan boven elke verdenking verheven. Hij is niet voor niets zo groot. Hij doet precies wat wij willen. Alleen, hij doet wel iets anders. Dit zou hij op een fortepiano niet kunnen. Dan zou hij het moeten aanpassen. En wat hij hier doet, als we het al kunnen met z'n allen, dan kan dat niet op een fortepiano. Dat instrument zou daar niet goed op reageren.
0: Wat kan er niet?
1: Dat heeft met de, wat ik straks al zei, de expansiviteit van de muzikale zin te maken. Met het balans tussen de linker en de rechterhand. Die moet heel anders op een fortepiano. Het pedaalgebruik is per definitie anders. De moderne piano leeft van pedaal. De toon zelf is lang en rijk en heeft de neiging om, als je, omdat hij zo lang is, als je de toets loslaat en dus de demper valt terug op de snaren, dan wordt die toon afgeknepen. Dan is die ineens weg. Dat is een muzikale guillotine eigenlijk. En daarom gebruiken we op de moderne piano veel pedaal om dat effect te verzachten.
0: Ja. Je zei net ook dat er in een fortepiano zitten meer kleuren.
1: Mm-hmm. Meer karakters, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. De moderne piano kan veel luider.
0: Wat Beethoven waarschijnlijk wel prettig had gevonden. Had hij hem nog gehoord?
1: Dat zou zomaar kunnen. Een van de redenen dat de piano is gaan groeien is wel degelijk wat Beethoven vroeg van zijn pianobouwers. Ja. We weten dat hij 14 verschillende piano's had in zijn carrière. Waarschijnlijk zijn het er meer geweest, maar 14 kunnen we documenteren. En bijna altijd was de volgende piano die hij kreeg ofwel een gift van een bouwer. Gift door Beethoven ook wel actief afgedwongen, want daar was hij erg goed in. Ofwel een instrument wat hij kocht om meer geluid te kunnen horen. Ja.
0: Maar grote kans dat alle 14 die fortepiano's een ander karakter hadden.
1: Ja,
0: misschien
1: dat is
0: meer verschil dan nu bij vleugels.
1: Ja, dat is zeker zo. We onderscheiden in Beethovens werken 3 periodes. Vroeger, midden en de late periode. En het is geen toeval dat de midden en de late periode samenvallen met een grote verandering in de piano's die hij gebruikte. De late periode, kun je zeggen, is voornamelijk begonnen eigenlijk door zijn volmaakte doofheid in die tijd. De middenperiode begint op het moment dat hij zich realiseert dat hij doof wordt, doof aan het worden is. Maar dat valt er wel samen met de piano's die hij koopt. Ja.
0: Want hoe pak je dat dan aan als je eigenlijk niet zo goed weet? Misschien weet je op wat voor fortepiano die.
1: Ja, die 14 kunnen we documenteren. Weet je precies wat het is? Ze bestaan niet allemaal meer. Dus we kunnen ze niet allemaal helemaal terughalen. Maar de meeste zijn er nog wel. Of de types bestaan in ieder geval nog. De belangrijkste piano's die zijn in musea nog bewaard.
0: Betekent het dat jij je ervan bewust bent als je een werk van Beethoven ziet?
1: Oh ja. Zeker. Ja. Ja, wij hebben thuis 6 fortepiano's, 6 vleugels staan. Die de belangrijkste stijlperiodes tussen 1750 en 1870 zo'n beetje bestrijken. We kunnen ons niet qua ruimte alleen al veroorloven om al Beethovens wensen over fortepianos te voldoen. Maar je moet wel, de piano groeit, hè, niet alleen in klank, maar ook in omvang. Dus het klavier wordt groter. Dus bij Beethoven is het eigenlijk makkelijk. We onderscheiden de 5 octaafs werken, de 5,5 octaafs werken, de 6 en de 6,5 octaafs. Dat zijn die 4 soorten instrumenten die we dan eigenlijk nodig hebben.
0: Ja. Het werd niet alleen groter, breder dus ook.
1: Ja, breder, dus meer toetsen. Ja. Ja. En als je de verkeerde piano neemt voor een laat werk, dan breek je je pink.
0: Want hoe ga je, jij gaat achter een fortepiano zitten, jij weet welke fortepiano Beethoven in die tijd had toen hij dit schreef.
1: Ja.
0: Wat zegt dat? Wat doet dat met jouw spelen?
1: Ja, dat is een belangrijke. Als ik deze sonate die net te horen was, die opus 10 nummer 1 in C-klein, als ik die speel op een later instrument, dan verandert de briljantie ervan. Dat laatste deel is ongelooflijk virtuoos. Dat heet prestissimo, met andere woorden, zo snel als mogelijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk kun je ook op moderne vleugel zo snel spelen als je wilt. Maar de vraag is of je dan nog het muzikale, de essentie van de muzikale wereld van Beethoven kunt vangen. Op een vroeger instrument waar het voor geschreven is, kan ik zo snel spelen als ik wil zonder dat er iets verloren gaat. Elke noot draagt bij aan de context. Elke noot maakt de muziek actief en spannend. Als ik een later instrument neem, zeg maar aan het eind van zijn leven, de 6,5-octaaf piano, dan wordt het al een stuk minder helder. Dan gaat het om hele andere dingen. Dan gaat het om contouren, ook om hoe de zin verloopt. Dat is natuurlijk één reden dat de muziek van heel hooglijk gearticuleerd naar lange lijnen ging aan het eind van de 19e eeuw, is dit. Niet alleen de piano groeide in klank en in lengte van de toon, dat deden alle instrumenten. Dus hoe meer je daar virtuoos op gaat spelen, hoe meer het samenklont, dat zal ik maar zeggen. En je een soort lange doorgaande klankvorm creëert. Ja. In plaats van gearticuleerde zin met muzikanten.
0: Waarmee het wel het einde van de zaal haalde.
1: Nou, dat zou je verbazen. In het concertgebouw in Amsterdam en ook in Utrecht. De vroege Beethoven-piano vult de zaal zonder enig probleem. Je moet met pianoconcerten erg uitkijken. Dat is wel een probleem.
0: Wat is het verschil?
1: Nou, de vroege piano, die je dus inderdaad net hoorde, die snijdt nog, omdat die een heldere toon heeft, goed door het orkestrale klank heen. De latere piano, die begint al rijker en dikker te worden en mengt zich dus meer met het orkest. En dan wordt het moeilijker om de piano nog te horen in zo'n grote zaal.
0: Opvallend. Wat was dan wel het voordeel?
1: Het voordeel was natuurlijk dat je een rijkere romantische klank kreeg. Want dat was natuurlijk wel de klankwereld die ze toen zochten.
0: Ja.
1: Ja, dus we gaan ervan uit dat een Beethoven vijfde pianoconcert, gespeeld op een 6-octaaf piano uit die tijd, dat je daar een bepaalde omvang van orkest bij nodig hebt. En niet meer, want dan red je het niet.
0: Goed dat je
1: terwijl, dat moet je goed afregelen. Ja. De moderne vleugel kan het bijna met elk orkest opnemen. Sterker nog, in Mozart-concerten, vooral in opnames, hoor je vaak dat de piano twee keer zo luid is als het orkest. Dat is natuurlijk niet de situatie van de zaal, maar dat is wel de situatie die wij graag horen. Dat is wat de opnameleiders ook doen.
0: Ja.
1: En ze zoeken dus naar alleen maar piano te horen. Terwijl juist bij Mozart op zijn piano en ook bij de vroege Beethoven op zijn piano met het orkest van die tijd, is het een echte strijd tussen de piano en het orkest.
0: Ja.
1: En dat is ongelooflijk spannend. Dat raak je kwijt. Het gemak van een breed uitgedragen pianotoon van de moderne piano, dat heb je dan niet, dat klopt. Maar je hebt een ongelooflijke intensiteit in het spelen en in de afwisseling van orkest en piano. Die spanning die kun je nooit opwekken. Daarom zijn de Mozart-pianoconcerten en ook de vroege Beethovens zulke gedragen nobele stukken geworden. Terwijl het ongelooflijk vuurwerk is. Bijna allemaal doen ze dat.
0: Laten we even naar, want we hebben het over orkestmuziek. Het is goed om ook naar orkestmuziek te luisteren. Orkest van de 18e eeuw. Visie van Frans Brugge. Kun jij met hem?
1: Ja. Dat is natuurlijk een totale top of the bill. Echt geweldig. Ja.
0: Dit is, laten we een stukje luisteren. En dat kunnen we dan later vergelijken met het Concertgebouworkest. Dit is een stukje uit de Tweede Symfonie.

0: Frans Krüger voor het orkest van de 18e eeuw. De tweede symfonie van Beethoven. Het vierde deel eruit, het Allegro Molto. Ik zit hier tegenover Bart van Oort, voor het pianist. Ja, een beetje snel, vond jij?
1: Nou, ik vind het ontzettend knap en heel prachtig om te beginnen. Maar waar we het net over hadden, tijdens deze versie. Het is interessant dat onze eigen opname langer duurt.
0: Jullie eigen opname, dat klinkt een beetje vreemd.
1: Oh ja, ja,
0: wij hebben geen orkest.
1: Nee. Met de Van Swieten Society hebben wij een opname gemaakt van de enige bewerking van Beethoven zelf, van een van zijn symfonieën, en dat is deze tweede. Die heeft hij bewerkt voor piano trio. Een geweldige bewerking. Beethoven schrijft ook aan zijn uitgever op dat moment. Hij zegt: de enige die echt werken van anderen kon doen, kon bewerken, is Mozart. Maar ja, die is dood. En daarom doe ik het nu van deze symfonie maar zelf.
0: Weten we waarom die dat gedaan heeft?
1: Ja, er was een enorme vraag naar. Ik kan je wel vertellen wat er gebeurde toen die gepubliceerd werd, deze bewerking. De kranten schreven erover. Eindelijk kunnen we nu deze symfonie, dit fantastische werk, leren kennen. Want je moet je voorstellen, symfonieën werden niet in partituur gepubliceerd. Alleen maar in partijen. En die lagen bij de orkesten. En de mensen thuis konden daar niks mee. Als je in de goede kringen zat, dan kon je zo'n symfonie een keer horen bij de première. Of misschien nog één of twee keer. En dan was die voorbij. En dan zou die misschien volgend jaar nog een keer terugkomen op het repertoire van dat orkest. Maar misschien ook niet, want misschien was dan de derde symfonie al gepubliceerd. Enzovoort, enzovoort. Dus die stukken vergleden in de tijd heel makkelijk.
0: Kanon zoals we dat nu kennen, dat was minder.
1: Nou, men speelde nieuwe muziek.
0: Ja,
1: absoluut. Er werd wel eens wat herhaald, maar toch echt niet veel. Ik denk dat tegen het eind van Beethovens leven zal deze tweede niet zo vaak meer gespeeld zijn. Misschien wel niet. Dat heb ik nooit uitgezocht eigenlijk. Maar ik denk het niet. Dus toen kwam er een kamermuziekversie van voor de talloze mensen die dat thuis wilden spelen. Maar het is wel, op dat moment was het met afstand Beethovens grootste pianowerk. En ook voor de strijkers. Het is ontzettend virtuoos, heel spectaculair. En wat het zo fantastisch maakt, is dat je een heel groot stuk in een klein ensemble gaat uitvoeren. En dan spat dat werkelijk uit elkaar. Op het podium is het zo'n sensatie om dat te doen. En voor de zaal ook, denk ik. Ik geloof zelf, overigens, dat deze bewerking Beethoven op het pad heeft gezet van zijn grote latere pianotrio's. Want hij heeft hier technieken gebruikt die hij voorheen helemaal niet gebruikte.
0: Zoals wat?
1: Nou, heel veel octavenpassages. Hij gebruikt de uiteinden van het klavier voortdurend bijvoorbeeld. Hoog en laag en vaak tegelijkertijd. Dat was totaal ongebruikelijk in die tijd. Dus de piano wordt op een hele andere manier ingezet. Veel meer, nou ja, orkestraal dus natuurlijk. En dat zie je onmiddellijk eigenlijk terug ook in zijn solowerken en in zijn andere trio's. Dat hij dat grote schrijven, dat heeft hij op de een of andere manier hier opgepikt. Zeg maar.
0: Want hij is wat jou betreft dus wel ingeslaagd om een symfonie in drie instrumenten te krijgen.
1: Oh ja, daar is geen twijfel over. Wat je mist, als je dat al zou ervaren, wat je mist aan orkestklank en klankrijkdom eigenlijk en diversiteit in de middenstemmen, wordt helemaal goed gemaakt door het feit dat daar drie instrumenten op het podium het uiterste uit hun instrument halen. Alle drie en voortdurend allemaal tegelijkertijd. Dus er is een soort nucleaire explosie gaat er met dit stuk.
0: Ik zou denken, waar blijft dat koper dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk als je eenmaal in de uitvoering zit dat je dat niet mist. Omdat je gaat mee in het genre, je gaat mee in de wat je hoort.
0: Dus het werd destijds ook wel geloofd dat als je dus het pianotrio hoorde, dat je dan de symfonie kende.
1: Nou, in feite is dat ook zo, want alle stemmen zitten erin. Waar de kranten over schrijven is, wij kunnen nu deze symfonie echt goed leren kennen. Is A, we kunnen hem spelen en nog een keer horen en nog een keer en nog een keer. Maar we kunnen ook bestuderen hoe het daar feitelijk in elkaar zit. Hoe lopen die zinnen? Hoe zitten die harmonieën? Daar waren ze echt mee bezig in die tijd. Wat heeft Beethoven hier aan nieuwigheden geproduceerd?
0: Ja.
1: En dat zie je ook in het stuk.
0: Maar zeg jij, je speelt hem wel langzamer.
1: Nou ja, zo begonnen we, dat klopt ja. De reden dat ik dat zei is dat dit deel wat we net hoorden, daar zit een ontzettend snelle gerepeteerde noten in. Vooral in het openingsthema bijvoorbeeld. Dat kan de fortepiano letterlijk niet.
0: Jij kan het wel?
1: Nou, ik kan het op een andere piano, kan ik het sneller.
0: Maar de fortepiano kan
1: maar
0: het
1: de
0: niet.
1: Piano van die tijd, de 5-octaars Beethoven piano, die ook dezelfde als die te horen was in het eerste stuk. De sonate opus 10 nummer 1. Die heeft een maximum snelheid aan het repeteren van de noten.
0: Waar zit dat in?
1: In het feit dat het een eenvoudig mechaniek is zonder repetitiemechaniek.
0: Repetitie als in snel achter elkaar een bepaalde toon spelen.
1: Ja. Dat repetitiemechaniek is pas in de jaren 20 uitgevonden in Frankrijk. En dat was niet eens omdat de piano niet snel genoeg repeteerde. Dat was omdat de piano zo groeide, de hamers werden groter. En de afstand die de hamer moest afleggen naar de snaar was groter. Dat het nodig was om überhaupt nog te kunnen spelen. Dus het repetitiemechaniek is niet uitgevonden uit een soort gevoel van de piano repeteert niet snel genoeg. Maar de piano repeteert nu langzamer als eerst. Het is crisis management eigenlijk. En dat heeft bij mij het idee doen postvatten dat de orkesten die dit tempo dus wel halen, misschien wel boven het tempo zitten wat nodig is. Want Beethoven is natuurlijk geen idioot. Die heeft voor de piano niet iets geschreven wat niet haalbaar is.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat het maximale tempo wat wij hebben gehaald, en dat hebben we wel gepusht natuurlijk, vermoed ik. Dat is natuurlijk ook preken voor eigen parochie, dat snap ik wel. Maar ik vermoed dat wij echt wel op het tempo zitten wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja, want je zou ook kunnen denken, nou ja, hij kan niet harder, hij kan niet sneller. Dus we moeten dan maar offeren in de snelheid.
1: Nee, dat hij niet luider kan, dat is ook maar relatief. De fortepiano heeft één groot voordeel. Als je heel luid speelt, dan voel je dat je aan de grenzen van het instrument zit. Het is een fysieke ervaring bijna. De moderne piano kun je nooit tot aan de grens bespelen. Want hij gaat lelijk klinken voordat hij zijn grens bereikt.
0: Ah ja, maar dat is luid. Maar hey, je zou kunnen denken, de symfonie was misschien snel. En Beethoven wilde dat dan bewerken voor kamermuziekensemble. Dus dan, helaas, dat kan de fortepiano niet. Dan doen we het maar langzamer.
1: Nee, er is geen sprake van helaas in dit geval. Nee, Beethoven zou nooit een artistieke, mindere situatie accepteren. Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee,
1: ik denk dat Beethoven met deze bewerking het top van zijn artistieke kunnen bereikt.
0: We hebben hem hier, we kunnen er naar luisteren. Ik heb net gezegd dat we ook naar het Concertgebouworkest luisteren. Dat doen we dan zo wel even. Dan komen we weer terug bij de symfonie. Maar de bewerking dus voor kamermuziekensemble door het Van Swieten Society, onder andere met Bart van Oort.

En dat was nog een keer de hoornist Ab Koster en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Koesman met het vijfde hoornconcert van Wouter Hoetsenruyter senior. Een heel populair figuur in de Amsterdamse muziekwereld van de 19e eeuw is ongetwijfeld Johannes Meinardus Koene. Hij was dirigent van verschillende orkesten, zoals het Orkest van de Amsterdamse Schutterij, waarvoor hij deze Morgendämmerung, een adagio voor hoorn- en harmonieorkest, schreef. U hoort dit nu met Paul van Zelm op de hoorn en Jan Kober dirigeert het Nationaal Jeugd- en Harmonieorkest.

En dat was tot besluit hoornist Paul van Zelm en het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. U hoorde Morgendämmerung van Johannes Meinardus Koenen. En tot zover dit programma dat voor de Concertzender werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 2, Concerto Indio. In de twintiger jaren van de vorige eeuw gingen de componisten in Peru terug naar hun volksmuziek. De componist Teodoro Balcarel Caballero verbond de traditionele muziek van Peru met een stijl die te vergelijken valt met Ray Vaughan Williams en Debussy. En dat is zeker te horen in zijn vioolconcert Concerto Indio. Dat werk is een bewerking van zijn suite Indigena voor viool en piano uit 1930. Het vioolstuk is geschreven in 1940. En daar kunt u nu naar luisteren met Nora Chastian viool en de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna.

Violiste Nora Shastian speelde het Concerto Indio van Theodor Balcarer Caballero. Verder dirigeerde Gabriel Castagna de Württembergische Philharmonie Reutlingen. Van Peru gaan we nu naar Mexico en het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz speelt een aantal Mexicaanse klassiekers. En ze beginnen met Sobre los Olas van Juventino Rosas. Deze Mexicaanse koning van de walsmuziek schreef deze wals in 1888.

Dat was de wals Sobre los Olas van Juventino Rosas. Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico. Ook heel erg populair is de wals uit 1890 van Felipe Villanueva, Vals Poético.

Enrique Batiz dirigeerde Vals Poético van Felipe Villanueva met het Festivalorkest van Mexico. En dezelfde uitvoerende gaan nu verder met Estrelita van Manuel Ponce uit 1912. Het is een heel beroemd Mexicaans lied dat bestaat in verschillende uitvoeringen.

Dat was Estrelita van Manuel Ponce met het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz. Een van de belangrijkste Mexicaanse componisten van de vorige eeuw is ongetwijfeld Silvestre Revueltas. In 1938 schreef hij Sense Maya naar een gedicht van de Cubaan Nicolas Guillén. Daarin draait het om een ritueel waarin een slang gedood wordt. En hoe de componist dat muzikaal omzet, horen we nu met het Festivalorkest van Mexico.

Enrique Batiz dirigeerde het Festivalorkest van Mexico met Sensei Maya van Silvestre Revueltas. En dan staan dezelfde uitvoerenden nu stil bij Blas Galindo. Hij schreef in 1940 zijn meest gespeelde werk, Sones de Mariachi. De componist gebruikte in dit werk Mexicaanse volksmuziek.

van Blas Galindo was dat zijn Sones de Mariachi. U hoort het Festivalorkest van Mexico onder leiding van Enrique Batiz. Natuurlijk mag ook Carlos Chávez niet ontbreken. Deze Mexicaan schreef in 1943 voor het ballet De Dochter van Colchis en Sarabande voor strijkers. Dit werk schreef hij voor muzikoloog Carl B. Engel.

Dat waren de strijkers van het Festivalorkest van Mexico, onder leiding van Enrique Batiz, met de sarabande voor strijkers van Carlos Chávez. We hebben nog wat tijd over en luisteren naar een mooie bladzijde uit de Aires Indios van de Boliviaan Eduardo Cava. Achter het klavercimbel zit Teresa Laredo.

Dat was tot besluit de tweede van 6 Aires Indios van Eduardo Caba. Achter het klaversymbool zat Teresa Laredo. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voor de Concertzender is samengesteld door Cassandra van Acht.

Luisteraars, dit is de wandeling bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor muziek uit Finland. We beginnen met de sonate voor viool en piano in C klein van Uno Klami. Hij voltooide twee delen en van het derde deel liet hij alleen een schets achter. Eero Kesti maakte een reconstructie van dat derde deel. We laten nu echter de twee door Klami voltooide delen horen. U hoort Circu Mantere viool en Esa Jleunen piano.

Een volgend werk voor viool en piano is een compositie van Heino Kastki. Hij studeerde in Duitsland, Italië en Frankrijk en keerde terug naar Finland voor zijn verdere carrière. Zijn dood werd enigszins overschaduwd door die van Jean Sibelius. Die stierf namelijk op dezelfde dag. U kunt nu luisteren naar de Fantasia Appassionata opus 9, uitgevoerd door Linda Hetlund, viool, en Elisa Järvi, piano.

In de 19e eeuw was men in Finland op zoek naar de eigen identiteit. De vader van componist Oscar Merikanto wijzigde daarom de achternaam Mattsson, die van Zweedse herkomst was, in een meer Fins klinkende achternaam. Vandaar Merikanto. Oscar studeerde in Leipzig en Berlijn en werd organist en dirigent. Als componist schreef hij een vierdelige liederencyclus met de titel Haudoilta. En dat betekent eigenlijk van de graven. Het was een tekst van Lauri Poijanpää. U hoort bariton Jorma Heininen, begeleid door Ikka Pananen op piano.

Na deze liederencyclus van Oscar Medicanto gaan we verder met componist Erkki Melartin. Hij was een tijdgenoot van Jean Sibelius, maar kwam echter nooit uit diens schaduw. Hij is vooral bekend geworden door zijn symfonische werken. Zijn opera Aino en de balletmuziek voor Doorn Roosje, waaruit de mars in Finland veel wordt gebruikt als bruiloftsmars. Hij schreef ook veel muziek voor piano, waaronder de cyclus Noli mi tangere, die bestaat uit 5 stemmingsbeelden. U hoort het werk uitgevoerd door pianiste Maria Letberg.

Noli mi tangere op 87 van Erkki Milartin, uitgevoerd door Maria Letberg piano. Tot slot van deze uitzending nog een compositie van Uno Klami. U hoort zijn hommage aan Händel op 2 in een uitvoering door Izumi Tateno piano en Ostrobotnisch Kamerorkest onder leiding van Juha Kangas.

0: Dat was de Staatskapelle Dresden onder leiding van Giuseppe Sinopoli in een uitvoering van Eine Alpensymphonie opus 64 van Richard Strauss, onze componist van de maand.
1: Op Naïef verscheen een nieuwe cd met koorwerken van Richard Strauss. U hoort achtereenvolgens Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. U hoort het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Equilbey.

0: Van Richard Strauss hoorde u Deutsche Motette opus 62, Traumlicht opus 123 nummer 2 en Zwei Gesänge opus 34. Het radiokoor Letland en Accentus onder leiding van Lawrence Aquilby.
1: En dit was nieuw verschenen voor de Concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.
2: Mariama, elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur. Een uur lang Afrikaanse muziek. Met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet. Mali.

Welkom op de Concertzender. We beginnen het komende uur met een nieuwe serie, De Echte Chopin. In de serie reizen we door het oeuvre van Frédéric Chopin, maar dan wel in uitvoering op historische fortepiano's. Want vanaf 2005 is het Paul Chopin Instituut begonnen om het hele oeuvre van de componist op te nemen. En het instituut gaf dit alles de titel The Real Chopin. Het instituut heeft 3 historische fortepiano's voor dit werk gebruikt. De Erard uit 1849 en een Pleyel uit 1848. En vanaf 2010 werd er ook nog een Erard uit 1838 gebruikt. De meeste pianisten die u in deze serie kunt beluisteren zijn prijswinnaars van het beroemde pianoconcours in Warschau. Wel nu, laten we snel beginnen met een reis door de mazurka's van Frédéric Chopin. Deze mazurka's heeft hij op papier gezet tussen 1833 en 1849. Kleurrijke werken van lyrisch naar dramatisch. De Chinese pianist Fu Zong zit achter de Erard fortepiano uit 1849 en hij begint met 2 mazurka's uit opus 17.

Fuzong speelde de tweede en derde mazurka opus 17 van Chopin op een Erard fortepiano uit 1849. We vervolgen met de derde en vierde mazurka van Chopin opus 24.

U hoorde de derde en vierde mazurka, opus 24, gecomponeerd rond 1835 door Frédéric Chopin. Het zijn recente opnamen in het kader van het Poolse Real Chopin project.

Foetsong speelde de tweede mazurka opus 63 en daarna de vierde mazurka opus 68 van Frédéric Chopin. En hij speelde dat als onderdeel van het grote Real Chopin project van het Poolse Chopin Instituut, dat het op zich heeft genomen om het hele oeuvre van Frédéric Chopin uit te geven. En dat zijn 21 cd's. En het werk wordt allemaal gespeeld op historische fortepiano's die als het ware door Frédéric Chopin zelf bespeeld hadden kunnen worden. We hebben tot nu toe geluisterd naar een Erard uit 1849. En we gaan nu luisteren naar een Pleyel fortepiano uit 1848. En Foetsong maakt plaats voor de Hongkongse La King Colleen Lee, ook een gelauwerde pianiste. Zij speelt nu de vierde mazurka opus 33.

Ja, ik kom nog even terug bij u luisteraars, want ik maakte een vergissing. Misschien hebt u het wel gehoord, maar u luistert nog steeds naar de Erard Fortepiano die bespeeld wordt door Fuzong. En we laten nog even op dit instrument 4 mazurka's horen. U hoorde er net al 1 en dan komen er nog 4 achter elkaar. En daarna gaan we door met de Pleyel Fortepiano. Maar u gaat nog luisteren naar 3 mazurka's opus 50. En die zijn gecomponeerd rond 1841. En daarvoor nog een tweede mazurka opus 30.

U heeft kunnen luisteren naar drie liederen van Franz Liszt, gezongen door Thomas Quasthoff. De Duitse bariton werd begeleid door pianist Justus Zeien. We vervolgen deze radioromantica met vijf liederen, opus 72 van Johannes Brahms. Voor velen is Brahms in 1876 de grootste levende componist. En de vijf liederen opus 72 behoren tot zijn beste werken in het genre. Brahms combineert onbekende dichters als Candidus en Lemke met Brentano en Goethe en hij hanteert gewaagde harmonische wendingen en memorabele stemmingswisselingen. Luistert u naar Fünf Gesänge, opus 72 van Johannes Brahms, uitgevoerd wederom door Thomas Quasthoff en Justus Zeien.

Laura Alvini speelde de Sinfonia nummer 6 in Esklein van Luigi Cherubini. En daarmee besloten we deze wandeling voor de concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze uitzending van Radio Romantica. Het komende uur kunt u luisteren naar muziek van Johannes Brahms. De piano staat centraal, hoewel er van de pianoconcerten van de grote meester vaak wordt gezegd dat het symfonieën met een uitgebreide pianopartij zijn. Bovendien is het op zijn zachtst gezegd verwonderlijk dat Brahms, die zelf een uitstekende pianist was, zo weinig pianoconcerten heeft geschreven. Maar hij was kritisch en vooral op zichzelf. Zijn tweede en laatste pianoconcert droeg hij op aan zijn eigen leraar en zeer goede vriend Eduard Marxens, die in 1881 al 75 jaar oud was. Brahms zelf was in de jaren bijna 50 en toch wel al de gearriveerde, beroemde componist. Maar nog steeds vol van originaliteit en met een breed bereik in zijn expressiemiddelen. Het meest opvallende originele aspect van het tweede pianoconcert is de toevoeging van een extra deel tussen de gebruikelijke drie. Al was het een scherzo in een symfonie en dan ook nog in mineur. Hoewel Brahms zelf weinig uitspraken over zijn artistieke keuzes deed. Sterker, hij deed commentaar van de deskundigen vaak teniet met flauwe grappen. Toch kunnen we gevoeglijk aannemen dat het korte derde deel ter compensatie van het grootste en mislepende openingsdeel is. Wat meer tegenwicht is hier geboden dan een eenvoudige finale. Luistert u naar het tweede pianoconcert van Brahms door Maurizio Pollini uitgevoerd met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.

Een kinderdroom, een rêve d'enfant, voorafgegaan door een chant divers. Beide composities van Eugène Ysaÿe. Besluiten we deze wandeling met een gedeelte van zijn poème Nocturne, opus 29, uitgevoerd door Gérard Jarry op viool, Frédéric Lodion op cello en Georges Pludermacher op piano. Als u de volledige speellijst nog eens rustig wilt nalezen, kunt u terecht op onze website concertzender.nl. Samensteller van deze wandeling was Nina den Hollander.